0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 35.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
4: Verzekeringen en hypotheken.
5: Wijven en je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
4: I won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
3: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie wil op meer plekken mobiele flitspalen gaan inzetten. Het aantal mogelijke locaties wordt meer dan verdubbeld. En er komen ook meer palen die bovendien vaker van plek wisselen. Arsenal is voor het eerst in 22 jaar weer landskampioen van Engeland geworden, doordat concurrent Manchester City punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het weer wisselvallig, stevige buien vanochtend. Vanmiddag is het wat vaker droog en zonnig en dan wordt het 16 tot 18 graden. Goedemorgen!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
3: Het ironische is, het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
2: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
4: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
2: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Een oproep van een speciale commissie tot openheid werd genegeerd, zo meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar is iedereen geïnformeerd. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig en het wordt 16 tot 18 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
6: Dat komt door een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
5: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
7: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
5: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Het is censuur en in strijd met de Europese grondwet, staat in een brief aan Meta. Van onder meer actiegroep Bits of Freedom en COC Nederland. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar niet als het gaat over Groenland. Het weer wisselvallig, vanmiddag wat vaker droog en zonnig. En het wordt 16 tot 18 graden.
1: De Radio 350 Ochtendshow.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
6: Dit is het programma 350 Regioruil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0548 68 10 10.

0: zijn er.
1: Goedemorgen.
0: Het is niet echt helemaal lekker weertje als je naar buiten kijkt, maar...
1: Nee, echt niet.
0: De verwachtingen zijn wel heel erg goed.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe was je week?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja, oké, okay, lekker. Nou, ja, de mijne ook. Dus ja, fijn. Het gaat lekker.
1: Alleen het weer. Maar ja, je zegt al, het gaat veranderen. Straks meer daarover. Van Freddy Paalman.
0: Ja, en die is er om 11:30.
1: Ja, zeker.
0: En zometeen hebben we contact met onze groei- en bloeiman, Gerrit Spijker.
1: Gerrit Spijker.
0: Ja, Gea Santema, hij is er niet uitgegaan,
1: nee,
0: hè, vorige week.
1: Nee, hij zit er nog in, dus het is voor haar vandaag nog een makkie. Maar ik hoop wel dat hij eruit gaat, toch?
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wat gaan we doen vandaag?
1: Nou, je gaat natuurlijk zorgen voor een leuk draaiorgelmuziekje. Ik heb een leuke prijsvraag voor het grote warenhuis met het rode logo. Waar men een mooie grote taart mee kan winnen. Een slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden. Genoeg.
0: Geen patat, hè,
1: om
0: vandaag
1: te doen. Nee, geen patat.
0: Nee, die hadden we vorige week.
1: Ja.
0: Oké, nou.
1: Klopt.
0: Let's start the music again.

0: Dolly Parton en Kenny Rogers en Islands in the Stream. Hetty, wij gaan zo meteen contacten met onze eigen groei- en bloeiman. En wat zei je nou, hij zat?
1: Op de knieën, tussen, volgens mij, ik verstond het goed, salvia's, de bloemetjes. Dus hij is druk, druk, druk.
0: Hij is druk, druk. Nou, we houden hem niet te lang op dan. Maar nee. Zal ik jou eerst nog een keer die draaiorgel gaan... Nee, nog niet een keer, je hebt hem net wel gehoord. Maar zal ik hem doen?
1: Ja, of we doen hem na, Gerrit. Ja. Doe maar, doe maar, doe maar.
0: Welke broodjes heb jij gekozen?
1: Ik heb 2 broodjes lauwwarme benam.
0: Dat klinkt goed, maar
1: dat dacht ik.
0: Moet je wel antwoord weten op de vraag van de draaiorgel. Welke plaat hoor jij?

0: gesprek met Gerrit zullen wij nog een stukje verder laten horen. Want het is nu tijd. En zo gaat hij dan ook gelijk. Dat hij gelijk kats afgelopen is. Een hele goede morgen, Gerrit.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Jij weet hem vast wel.
1: Sammy, sesam open nu.
2: Ja, sesam open nu.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, zat jij tussen de, op je knieën?
1: Ik zat op de knieën. Wij zijn op het, in het voorplein van kasteel Eerder de Bloemenmozaïek aan het importen.
0: Oh, dat is wel heel gaaf.
2: Heel mooi.
1: Doen de meesten mijn handschoentjes aan, maar ik met een gewone klavers in de grond. Of gewoon de hand. Ja. Dus ik heb...
2: vieze handjes.
1: Daar kun je rustig stellen, ja.
2: Waarom heb je geen handschoenen aan, Gerrit?
1: Ik ga niet werken met handschoenen.
2: Oh, oké.
1: Okay. Als je dat sommigen ziet, dan zijn ze sommigen... Die kunnen dat alleen maar met handschoenen. Ik kan niet met handschoenen werken. Ben je ook niet gewend van vroeger huis?
2: Oh. Ja, dan hou je die handjes smerig. Maar ik neem aan dat je ze wel weer schoon krijgt.
1: Straks water en zeep doet wonderen.
2: Zeker, zeker Gerrit. Maar wat leuk om dat bloemenmozaïek daar te doen.
1: Ja.
2: Dat is wel heel speciaal, neem ik aan.
1: Ja, is zo.
2: Ja, en wat voor bloemen worden er dan gepoot?
1: Salvia's, verbena, bulcapia, tagetes, cineraria. Wat heb ik nog gemist? Coleus.
2: Zo, dus dat wordt ja, een prachtige kleur.
1: Ja, dat is best
2: groot
1: mozaïek hoor. Dus ja.
2: Mooi.
1: Er moet nodig wel in.
2: Ja.
1: En gemengd, dus dat is een mooi kleurenpalet wordt dat.
2: Ja,
1: een blikvanger voor het kasteel.
2: Ja, erg mooi. Maar op tuindersgebied, ja, het weer wordt beter, dus de mensen kunnen weer aan de arbeid.
1: Ze kunnen weer aan het werk.
2: En ja,
1: de nachtvorsen zijn voorbij, dus het is gebeurd. Maar ik ben zo dom geweest om iets te vroeg een collega in een potje buiten te zetten.
2: Oh.
1: En dus dat ging niet geweldig.
2: Dat ging helemaal niet goed.
1: Nee, die hebben een beetje vorschade opgelopen.
2: Ach.
1: Ja.
2: Dus die gaat het niet meer halen.
1: Nou.
2: Heel misschien.
1: Ik heb het idee dat hij er nog wel weer doorkomt.
2: Oh,
1: ik wacht dat nog gewoon even af met dit mooie warme weeropkomst. Dus dat zal ongetwijfeld wel goed komen.
2: Ik hoop het voor je. Een nieuwe plant.
1: Ja, en anders bent er nog collega's een zatte koop.
2: Ja, ook dat. Maar ik bedoel, het is wel mooi dat hij erdoor komt.
1: Ik heb liever dat ze Mifia bent.
2: Nou, dat zeg je helemaal goed, Gerrit. Ja, absoluut. Maar op groei- en bloeigebied, is dat nou stop of is er nog wat te doen?
1: Ja, nou ja, groei- en bloeireizen, die gaat de zomervakantie in.
2: Ja.
1: Ja, in de zomer lezing verzorgen, dan wordt niet wat lange tijd buiten. Dus dan hebben de mensen ben toch liever in de tuin aan het werk dan dat ze...
2: Snap ik.
1: Dan dat ze een lezing van deze of gene moeten aanschouwen.
2: Maar er was toch ook nog een reisopkomst?
1: In de winter lukt dat wel, in de zomer is dat meestal... leuk is buurten bij elkaar in de tuin voor degene die dat wil.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel een optie.
2: Ja, maar ik zei net, Gerrit,
1: als dan... Je organiseert daar wel open tuinendagen voor, maar... Ik reis naar het eind nooit van de grond kunnen krijgen.
2: Oh, dat is wel jammer.
1: Ja, maar ja, dat is meestal op een zaterdag en een zondag. Dan hoef ik verder geen tekst en uitleg.
2: Nee, dat hoeft dan niet. Nee. Maar een reis dan? Is er binnenkort nog een reis? Want dat doen jullie toch ook altijd?
1: Nee.
2: Oh.
1: Dat, gebrek aan deelname.
2: Oh, dat is ook wel weer jammer.
1: En reizen is ook hartstikke duur geworden.
2: Ja, ook dat. Vergeet dan die benzinekosten niet, hè?
1: Nee, maar als je tegenwoordig een touringcar huurt en je organiseert wat met een eetje erbij, koffie en dat soort dingen, dan ben je zo'n kleine 100 euro per persoon kwijt.
2: Ja,
1: en dan
2: zeker.
1: Met z'n tweeën is dat natuurlijk wel een heel bedrag.
2: Zeker, Gerrit. Maar dan komen we maar even terug op de plant, Gerrit. Hij zit er nou in.
1: Hij zit er nog steeds in. En hij bloeit ook nog steeds.
2: Ja, absoluut.
1: Mooi, hè?
2: Ja, zeker.
1: Hij heeft een bloemetje. Ja, dat heeft wel iets catalpa-achtigs. Want hij hoort dus tot de familie van de Bigendoniaceae. Duur woord. Maar daar is de catalpa ook van. En er was een kamerplant van. Die zo meestal rond moederdag gegeven werd. En dit is een tuinvariant met een, ja, een behoorlijke wortelstok. En dan komt dat mooi van dat geveerde blad komt eraan. Met hoofdzakelijk rode bloemen. Ze zijn er ook wel in te rijden, maar de hoofdneus toch wel rood.
2: Duidelijk. Om welke plant gaat het? 0548-68-1010. Gerrit, wij bedanken jou voor vandaag.
1: Ja, en ik heb inmiddels de weg van het kasteel richting de autostrada gewandeld. Dus ik ga nou aan de koffie.
0: Oh, lekker,
2: nou,
0: lekker, lekker.
2: Groot gelijk. Dat heb je wel verdiend, Gerrit.
1: Ja?
2: Nogmaals bedankt en een hele fijne week.
1: Graag gedaan.
2: En fijne Pinksterdagen, om niet te vergeten.
1: Ja, ook dat nog, ja. Jullie ook. Doe het heel erg aan met Pinkster.
2: Gaan we doen, Gerrit. Groetjes.
0: Dankjewel. Doei. Doei.

0: Ta-ta-ta, spinvis voor ik vergeet. En daarvoor hoorde jij gewoon Henry. Ja, gewoon Henry.
1: Gewoon
0: met moeder.
1: Henry. Ja. Ik ga een prijsvraag doen. Ik gooi hem erin, als jij dat goed vindt.
0: Ik vind dat goed.
1: Nou, heel fijn. Nou, die prijsvraag die is voor het warenhuis met het rode logo. En goed voor een slagroomtaart voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden. Ik dacht, ik doe een keer wat anders. Geen reasons, maar ik doe... Wat betekent de Twentse uitspraak? Ik pak de paling in. Ik pak de paling in.
0: En ik mag niet meedoen?
1: Jij mag absoluut niet meedoen. Maar het is een makkie vandaag. Dus ik hoop op heel veel goede antwoorden. En dan kan ik heel veel loodjes maken.
0: 0548-68-1010. Dat is ons appnummer. En ja, doe gewoon mee.
1: Ja, dus...
0: Is niet zo moeilijk.
1: Ik pak de paling in.
0: Ik pak de paling in.
1: Maar ik heb wel zin aan paling.
0: Maar is dat... Dat was niet echt Riesens of wel?
1: Twents. Dat is gewoon een Twentse uitspraak.
0: Okay.
1: Ik dacht, dat is een keer wat anders. Is ook een keer leuk, toch?
0: Ja, is een leuke.
1: Dat bedoel ik.
0: En dus goed voor die hele grote slagroomtaart.
1: Ja, ja.
0: Zal ik dan nog een keer die draaiorgel laten horen?
1: Ja, doe maar.
0: Ik laat hem horen, maar wat kunnen de mensen winnen?
1: 2 heerlijke broodjes lauwwarme beenham.

venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land.

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht

0: langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: Nou, wie denk je dat dit was?
2: Ik heb even niet opgelet, ik had de koptelefoon
1: Jacques
2: even
1: Brel.
2: Wat zeg je?
1: Jacques Brel.
2: Oké.
1: Leuk, en mijn, wat was de titel ook weer? Mijn vlakke land. Okay. Wil je hem nog één keer doen? Want je had een uitdrukking en dat is goed voor een slagroomtaart. Een hele grote.
2: Ja, zeker een hele grote. Nou, komt hier de Twentse uitspraak. Ik pak de paling in. Wat betekent ik pak de paling in? Het is echt een makkie vandaag. Toch?
1: Ja, want ik had hem ook goed.
2: Jij had het ook goed.

0: Even lekker disco hier bij Radio 350. Want je luistert naar Regio Ruil en we zijn er live tot 12 uur. En je kunt meedoen met die leuke spelletjes. Met die lekkere prijzen. En niet alleen lekkere prijzen, maar ook waardebonnen. We hebben nu ook, straks hebben we Gea Santema.
1: Ja, dan hebben we nog een waardebon van 10 euro.
0: En zij,
1: van de slagerij.
0: Ja, zij doet dan een Rieses woord, een Rieses gezegde. Of een uitdrukking, of een straat, norm.
1: Ja, ja.
0: Straat, norm. Ja.
1: Nee, maar hij zit er dus nog in van vorige week.
0: Ja.
1: En, nou, ik ben benieuwd of hij nou vandaag geraden was.
0: En wat was het ook alweer?
1: Dat laat ik aan haar over.
0: Wel?
1: Ja, dat laat ik aan haar over. Vind ik wel net zo leuk. Want ze is live weer bij ons, dus ik ga het nog niet vermelden.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik vind dat, dat is echt iets voor Gea.
0: Ja, of kijk even op Echt Riesens.
1: Ja, daar staat hij nog op, ja. Ja, dat is wel weer een leuke hint van jou.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik ga de draaiogen nog een keer laten horen. En goed voor 2 broodjes lauwe beenham.
1: Beenham, ja. Klopt helemaal.
0: Lekker.

0: Ja, jij bent al heel erg druk met de administratie bezig. Weet je trouwens wie er vandaag jarig is?
1: Ja. Onze collega Hetty Fruis.
0: Ja,
1: speciale leeftijd, ja. 70 jaar.
0: Echt knap en mooi hoor. Echt waar. Ja. Komen jullie nou altijd hetzelfde jaar?
1: Nee. Zij is van 56. Ja, want ik word volgend jaar 70.
0: Oké.
1: Okay. Dus vandaag.
0: Ik vind het een mooie leeftijd. Ja, 70 zeker, jaar. Hele zeker. Fijne dag. En we gaan straks een plaatje voor je draaien, Hetty.
1: Gaan we zeker doen, ja.
0: Nu gaan we vertellen dat wij zometeen weer terug zijn naar het nieuws van 11 uur. En dan hebben we ook Gea Santema, Freddy Paalman.
1: En leuke activiteiten hier in de buurt.
0: Ook dat, daar ben je mee bezig.
1: Ja,

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.

0: de Poolse tijd.
1: Leuk. Rod Stewart.
0: Greenland's Greenwater Revival.
1: Leuk, hè? De
0: hele kamer hing vol.
1: Ja?
0: En mijn vader vond dat helemaal niet leuk.
1: Waarom niet?
0: Nee, dan had hij behangen en met al die posters.
1: Ja.
0: En dat deed ik toen in die tijd met knopspeltjes. Want dat deed ik niet met plakband.
1: Nee, of je had van dat plakspul en dan kon je... Dus lijkt een beetje op klei, maar dat is dan
0: plakspul. Ja, dat ken ik ook, ja. Ja. Ik weet niet of dat toen al was. Maar...
1: Tweede uurtje, we zijn er en je luistert naar Radio 350. We zijn er tot 12 uur met Regioruil. En je kunt lekker mee-appen, je kunt bellen eventueel 0548-68-1010. Nou, was er afgelopen vrijdag was er een collega bij de kringloop, bij mijn werk. John Koster met zijn dochter Cato. En wat denk je, ik heb een heel schattig mascottetje gekregen van Cato. Het is een Zeppie, hebben we deze genoemd. En Zeppie heeft ook een koptelefoon op, zie je dat?
0: Ja, gaaf. Nou, heel leuk.
1: Dat is de mascotte. Blijft hier gewoon.
0: Ja, heel speciaal.
1: Zo schattig. Ja. Zo nu leuk. Ze is echt een hele leuke meid. Ja, lekker spraakzaam.
0: Ja, en ze heeft ook zo mooi haar.
1: Ja, ook dat zeg. Maar dat heeft haar moeder ook, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Prachtig. Wat gaan we het tweede uurtje doen?
0: Nou, ik ga even vermelden dat er dus hier in de buurt wat te doen is. In Bonne houden ze al heel erg lang... houden ze namelijk Pinksterbruidjes. Heb jij daar wel eens van gehoord?
1: Nee, wel van bruidjes, maar
0: ja, maar dan worden jonge meisjes die worden helemaal omgetoverd... en die worden versierd door de jongens. Helemaal met bloemen. Bloemen in de haren. Ze hebben ook echt een heel mooi jurkje aan, zeg maar... Eigenlijk heeft het wat te maken met het katholieke of rooms-katholieke geloof. Hè? Moet je denken, vroeger als je aangenomen werd aan de heilige communie... dan had je ook zo'n mooi jurkje aan. En dat weet ik zelfs nog, van huis uit. En dan moet je denken, zo'n jurkje en dan helemaal versierd met bloemetjes in de haren... Ja. En een mandje met bloemetjes, dus echt mooie pinksterbruidjes.
1: En je had ook altijd toch speciaal, ook dat je dan voor pinksteren weer nieuwe kleding kreeg... en dan moest je daar wachten totdat het pinksteren was en dan mocht je het aan.
0: Ja, ook al zoiets. En dan, ik weet ook nog wel, dat was trouwens met de Pasen... dan kregen de meisjes van ons, Caroline en Calla, die kregen dus kniekousjes. En die werden dan gebreid door oma...
1: Leuk.
0: Ja, en dan was het soms zo koud. Maar ze moesten en zouden dus die kniekousjes aan. Ja, echt. Maar ja, dan zorgde ik voor zo'n kinderpentietje. Dat had je toen ook al. En dan werd dat over de panty gedaan. Heel erg leuk. Nou, in Bonnebroek is er een kermis. Het is wel allemaal iets verder weg uit reizen, maar het is te doen. Er is een kermis en ook een soort braderie is daarbij. Nou, dit is wel heel ver weg. Dat ga ik niet doen. Denenkamp, ja, is te doen. Er is een Italiaanse markt.
1: Oh, lekker.
0: Alles op Italiaans gebied. En wat hier wel in de buurt is, ja, dat zijn natuurlijk de Twickel. De kasteeltuinen. Ja, dat is voor Gerrit Spijker ook altijd wel heel erg mooi. Daar is hij altijd heel druk mee. Nou kon je dus het kasteel ook bewonderen. Maar ik had net even gekeken. Het is allemaal al volgeboekt.
1: Ach, jammer.
0: Nijverdal, dat is iets dichterbij. In Nijverdal, daar is namelijk Tweede Pinksterdag een straattheater. Is ook altijd leuk. Ik ben er zelf vorig jaar geweest, alleen het weer zat niet mee. Was vrij buiig, maar is altijd wel leuk om te doen. Ja, nou, en men kan ook zeggen van... ik ga naar de Holtenberg en ik doe daar een mooie wandeling. Is ook altijd leuk. Niet te vergeten Donderman, de kinderboerderij. Is ook leuk. Dan hebben ze ook nou die alpaca's... Ook erg leuk. 3 stuks hebben ze.
1: Oh,
0: erg leuk, ja.
1: Ik ben er al een hele tijd niet meer geweest.
0: Nou, en wat had je nog meer? Oh ja, in Goor, dat is een big band festival.
1: Daar kunnen ze ook feesten, hoor, in Goor.
0: Leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, want je hebt geloof ik ook pas al dat school- en volksfeest gehad.
1: Ja,
0: was ook
1: nee, dat
0: leuk.
1: Komt weer.
0: Oh, komt dat nog?
1: Ja.
0: Oh, dat is in Markelo al geweest. Ja, en dan heb je ook altijd een optocht. Is ook altijd leuk. Nou, dat waren mijn uittipjes.

0: Ik ga nog even de prijsvraag doen. De prijsvraag van het Warenhuis met het rode logo. En dat is heel leuk. Dat is namelijk een Twentse uitspraak. Ik pak de paling in. Ik pak de paling in.
1: Ja, en nou ben
0: wat
1: je
0: betekent
1: toch...
0: Dat?
1: Ja, wat betekent dat, hè? Nou, zal ik nu dit even doen?
0: Ja, doe maar.
1: Want dat betekent dat wij ook richting Gea gaan. Het is nog tijd voor. Goedemorgen, Gea.
2: Ja, goedemorgen, dames. Dan
0: goedemorgen.
1: Ja, ik pak de paling in.
0: Oh,
1: ja.
0: Gea weet dat wel. Niks vertellen nu, hè?
2: Nee.
0: Wat is vandaag zo, makkie?
2: Dat is, dat weet iedereen volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel.
2: Nog, denk ik.
0: De goede antwoorden komen binnen, dus ik word er met aan druk met.
2: En
0: maar
2: dat maakt
0: niet uit. Het is ook wel een keer leuk.
2: Ja, ik moet jou ook zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Het is een paar jaar teruggekomen dat toen deden ze in de krater was een keer van wat betekent dit Twentse woord, quizjes en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Ik denk, wat staat nou weer? Pak de paling in. Hè. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Oh, ik wel.
2: Ik
0: ook. Ik direct en Edelmira ook.
1: Ja.
0: Ja.
2: Zelfs Edelmira. Nou,
0: ja, zeker.
2: Ik heb er echt nog nooit van gehoord.
0: Zij van een applausje had van man.
2: Hè?
0: Ik zeg, ze heeft al een applausje had van man.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Nou, is toch goed?
2: Petjes, even net tenminste binnen.
0: Ja, oh, niet waar.
1: Die wel.
2: Ik vind een heel aardige, maar dat maakt niet, dat vind ik. Dus,
0: ja. Ja, nee, maar ik snap dat enigszins wel. Nou.
2: Ja, maar ja, geeft niet, hummer.
0: Nee. Maar de paling is wel lekker.
2: De paling is hartstikke lekker, ja.
0: Ben we bezig met Ed?
2: Net 3 seconden aan de telefoon, dat begint zo weer, al lekkere dingen. Ja. Oh.
0: Ja. Maar vuurgewekkige, ja, hij is te nieuw er al.
2: Is er niet hoe toch al eens moeten vragen, maar helemaal wat bij vertellen. Oh, ik heb nog wat anders. Eerst nog heel Jan Erro uittips. Kun je me helemaal niet de gedachten?
0: Ja.
2: Ik heb er nog een, wat nou, eigenlijk haalt hij, en dat is hartstikke leuk. Dat is namelijk een rondwandeling in Riesen. Dat is een stadswandeling.
0: Oké. Okay.
2: Ik kan best weten, de meeste leuren, en niet weet dat, maar elke keer op, want ik weet ook niet wanneer ze precies doet, maar. Ja. In ieder geval sommers en met een beetje mooi weer doorstaat. Je hebt stadsgidsen namelijk, je hebt zelfs een gilde officieel. En die doet hele mooie rondleidingen, eigenlijk bij Old Riesen kan je horen. Waar zeggen, dan kom je op stairs, waar je eigenlijk nog nooit zeden was. En die kun je ook echt alles vertellen over de historie van Riesen. Is machtig interessant. Tussen nu een hapje en een drankje uiteraard. En ja, en dat zit hele mooie kerels, die heeft humor en die kun je het heel mooi vertellen. Ik zal zeggen, Elm King, op de website van het Reizigersmuseum. Daar staat in stadsgidsen. Dus dat is nog wel een
0: uitstipje
2: dat
0: er
2: nog een bibel door.
0: Ja, oké, leuk. Maar in Riesen, hij dus ook allemaal teksten, hè? Op die steden, op die gatjes, zeg maar, die er loopt.
2: Ja, mag ik me stiekem lachen.
0: Nee, tekst.
2: In die grotten, wat Mil in het centrum ligt.
0: Juste.
2: Een hele lange grotten met letters erop.
0: Ja.
2: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat ze dat gedaan hebt. Alleen, er klopt geen bal van.
0: Nou, vertel.
2: Nou, dat is, toen de tijd is dat de Rijksma heeft dat centrum aan de pakt.
0: Oh ja, ja.
2: De architect. En toen heb ze bedacht, de wijzen in het oosten, dat het maar mooi zou zijn. Dat er aan een heel lange raam, een god eigenlijk, met een Riesens gedicht, een echt Riesens gedicht op zou komen.
0: Ja.
2: Maar nu is dat dus wel gebeurd ook. Alleen het gedicht klopt van geen kant. En de schriftwijze klopt ook dat klopt ook helemaal niet. En nou ja, ik ga ook niet zeggen van Dissen of ten. Nee, de heeft dat school daar is niet goed. Het is steeds hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Dat heet niet om. Is hartstikke mooie dag. En nou ja, Vivi hebt met. Dat is hier ook leuk, die heeft zelfs bezwaren gemaakt bij de gemeente tegen verhaalt dat weer voort, want het is gewoon zo verschrikkelijk slecht. Nou ja, laat maar zeggen, het is een gotte en dat hoort ook. Maar het steekt wel leuk.
0: Ja, het steekt leuk. Ja.
2: Ja, maar hij dan een vraag over, dat heeft hij.
0: Nee, ja, nou, ik denk van, ja, een vraag, waarom heeft ze dat gedaan en zulke dingen. Ja, misschien heeft we ooit in de krant gestaan, maar ik zit er elke keer op te kijken en denk ik vind het wel grappig, dat geeft niet, jongen.
2: Ja, het steekt wel mooi. Ik vind het ook heel, het zit er ook heel mooi uit. Hè. Het is een soort, het lijkt wel een soort van kopperachtig iets. Een soort
0: juist, ja,
2: het is.
0: Zoiets, ja.
2: Het lijkt wel heel chic inderdaad. En als ik het gehoord heb, begrijp me, dat is natuurlijk al een zetje terug gebeurd, was het idee om daarmee ook de grijze duidelijk te maken tussen Oost- en West-Riesen. Maar dat hebben we natuurlijk wel hard vroeger hier.
0: Ja,
2: echt nog
0: ja.
2: Een klein beetje. Voor de huldere leu dan, die weet dat wel. En Op de eerste hij eigenlijk ook een beetje die ongeveer zeg maar, die grijze loom tussen Oost- en West-Riesen. En daar kon je vroeger nog wat, ook nog hun echt aan het verschil in dialect. Hè. Je had natuurlijk, laat maar zeggen, aan de kaarten van de Schildkwark richting Roomse kwark, hij de Roomse kaarten, Parisen. En aan de andere kaart hij de niet-Roomse gemeenschap. Ja. En die kan je net weer een beetje aas. Dus dat vind ik op zich wel heel mooie dan, dat een beetje. Maar ik denk uit de meeste leur dat niet weet wat achtergrond is van de Streppel in het centrum.
1: Nee, maar ik bedoel, is dat dan Twents of is het echt Riesens?
2: Nou, het zal dus echt Riesens. Mun hem wij. Ja. Dat was de bedoeling. Maar het is een slecht gelukt Riesens gedicht.
1: Ja, maar dan is het meer Neder-Saksisch. Of heb ik dat dan niet gehoord?
2: Nee, het is gewoon niks. Het klopt niks. Gewoon niet. Nee, het is... Ze hebben bedoeld om dat in het Riesens te schrijven.
1: Ja.
2: En dan zit er natuurlijk eigenlijk wel in totaal zelfs 6 verschillende schrijfwijzers voor Twents en voor Neder-Saksisch, Riesens.
1: Ja.
2: Ik bleef trouw aan meneer Karel van het Wörrenboek.
1: Ja.
2: En de leuf van het museum, de schrijvers kreeg enzovoort, die doet dan naar de eigen planeerde Saksische schrijfwijze. Maar het is dus iets wat daar een beetje tussen niet haakt en wat gewoon, er zit ook fout niet weer in. En nou ja, het is gewoon niet goed gelukkig.
1: Ja, daar valt geen mens op. Ik bedoel, je hebt er natuurlijk kiek op.
2: Nee.
1: Valt geen mens op. Maar nu komt wie hem terug op woord?
2: Ja, als komt er niet van. Ja,
1: als komt er niet van.
2: Ja, via een beetje een apart inderdaad op een Grieks ballerro. Daar is een vrouwke wat den weer zo verschrikkelijk vullen. En den wil nog wel eens een keer helpen met van hoe komt het af wat dan dat woord. En den had het wel als Ennersen goed. En het is misschien ook wel een beetje ouderwets. Ouderwets. Het is namelijk het hele lakai, daar geeft hem. Het woord lakai, wat is dat nou? Die brengt het hele lakai met. Of wat ik al 7 uur gewekken van. Kun je ook zeggen van, nou, iemand waar kom, als je maar geen lakai metneemt. Ja, en wat betekent dat nou die vredesnaam? Hij staat wel, zeg ik dat goed, in het Wörrenboek. Ja, het staat er wel in. Maar dat is. Nee, ik vind het gewoon zo. Ik zeg wat er in het Wörrenboek staat. Meneer Karel zegt, dat is. Dat is andere mensen. Dus andere mensen meebrengen. Dus als ik denk, hoe zeg, iemand wat kom, maar geen lakai meebrengen, dan bedoel ik, iemand wat kom, maar dan moet je geen andere lui meebrengen.
1: Ja.
2: Zo zegt meneer Karel. Alleen, wie hebt het eigenlijk bedoeld als, het is even een beetje een negatieve klank.
1: Ja, in feite.
2: Dus het is, ja. Ja, het is geeft inderdaad wel dus een meerdere personen, een groep personen, maar hoe zeg je dat nou in het Nederlands, het hele lakai?
1: Ja.
2: De hele puntje, puntje, puntje. Dat woord, dat zoeken we eigenlijk. Of synoniemen daarvan, dat is natuurlijk ook goed.
1: Ja.
2: En ik heb nog wel een zorg van, hoe zal dat nou in vredesnaam vandaan komen? Ik denk het toch uit de koop van het Franse lakai. Verwacht ik, weet ik niet helemaal zeker. En wat dat betekent, officieel heb ik een opgezocht. Een lakai was in het begin heel vroeger, toen dat woord dus net zo'n beetje bestuur, was het een loper of een loopknecht. Die steden bij rende voor of naast de koets van een edelman om de weg vrij te maken.
1: Ach ja.
2: Figuurlijke betekenis, steden er ook nog bij, is een slaafse volgeling of een ja-knikker.
1: Hm. Nou ja. Dat is wel heel leuk, ja.
2: Wie wat leert, inderdaad. Maar, en ik heb ooit nog gedacht. Ja, de hassen door het museum was of wat. Zo, het hoort niet. Het zo hoort nog zo kunnen wij. Want die gaat ook van het Wörrenboek van 1959. Dat het van oorsprong lakaiers zeiden was. Omdat het al een groep leu.
1: Ja, ja.
2: Dat zou ooit nog kunnen.
1: Nou, ik vind dat je er heel wat hintjes bij hebben gegeven. Maar dat vandaag niet eraan, wat weet ik het niet meer.
2: Nee, ik wou net zingen. Dan doen we gewoon, dan gooi je er nog een heel dik hint in achter meer vandaan. En dan roept het echt wel. Maar. En wat misschien zit er ook nog wel leu die het lust het. Die zegt van, oh, maar het lakai, daar weet ik wel. Want dan koop daar en daar vandaan. Dat wil ik ook wel heel graag weten natuurlijk. Als een achtergrond weet.
1: Ja, ja, dat is ook allemaal leuk.
2: Ja, het kan natuurlijk. Ja, het kan best op het Frans komen. Omdat vanuit de Franse tijd zit er heel veel woorden ook in het Riesens blijven hangen.
1: Ja, wat apart eigenlijk. Hè? Eigenlijk, nou ja, toch wel met dat Franse. Ja, maar dat zou wel vaker gehad.
2: Ja, dat is heel apart. Want bij sommige gebeuren, ik weet nu maar wat. Mijn opoe, der drug natuurlijk ook klederdracht. En haar taalt over die sommerzetje. En zo mijn sommerzetje nou trekken. Nou, ga je er helemaal van uit dat dat natuurlijk een Riesisch woord is. Alleen later kom ik tegen, en ik heb natuurlijk de buurken er een beetje bij gehaald en zo. Denk, oh, maar dat is gewoon van een chemisette. Dat is een Frans woord voor een bloesje, een bouwstukken. Chemisette. Is dat daar in Riesisch? Chemisette.
1: Chemisette, ja. Grappig.
2: Chemisette.
1: Grappig. Heel erg leuk.
2: Maar ik denk, als ze bij jullie in Eerske, vroeg ik me zo rijden of niet in klederdracht leuk, maar wat?
1: Niet dat ik weet.
2: Nee, hè?
1: Nee, niet dat ik weet. Nee, echt niet.
2: Nee.
1: Nee, dat weet ik ook niet. Nee.
2: Ik denk, heel voor ze maar helemaal niet, of wat, Ilmira, klederdracht?
1: Nee, maar volgens mij is er wel iets, maar dat... Ja, ik durf dat ook niet met 100% te zeggen, of dat zo is. Maar volgens mij niet.
2: Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat daar echt ook wel een beetje een... in elk geval Bijbelbelt, hè. Die hangt sowieso allemaal.
1: Ja.
2: Klederdracht. Is trouwens ook nog een heel boek, een mooi boek van verschillende. Zet je terug. Oh, dat weet ik nou niet meer van een schreeuwer. Er is pas nog een heel mooi boek. Hoe de Brachode Nederlandse klederdrachten. Schitterend. Sterissen ook bij je.
1: Oh, wat leuk. Oh, dat is leuk.
2: Ja, hele mooie foto's van de folkloregroep, hè. Van Jenny Voortman. Met de Max, met de mooie heuren op en zo, en de mooie knipmuskens en alles.
1: Ja, leuk, ja.
2: Ook een aanrader. Ik moet er aan opzoeken hoe het ook al wie heet, en wie het schreeuwen was, maar hij is ook van klederdracht reizen kopen de Walloet, denk ik.
1: Ja, maar onze collega Hertie Vuiten, dan heeft ook pas iets, ze had ook met klederdracht. Dat kwam ook voorbij. Dat is ook helemaal...
3: Ja, en toen kwam ze haar buurman nog tegen.
1: Leuk, ja.
2: Maar daar zit toch ook bij de folkloregroep?
1: Ja, daar zit bij de folkloregroep. Ja, dat klopt.
2: Ja. Ja, precies. En natuurlijk, als je daarvan holt, klederdracht, dan moet je nog wel op Egrisisch kijken. Want onze Gerard Minks van de Broekten heeft daar ook een heel mooie rubriek over gemaakt. Met alle ins en outs die ik ook echt allemaal niet wist. De herkomst van de klederdracht, onderdelen, hoe het bestuurd wordt van dakken. De vrouwen die doen Oosterhof hebben de woord niet meer met de chique dameskleding. Echt heel interessant, hoor.
1: Ja,
2: zou ik zeker aan kiezen.
1: Gaan we doen. Nou, nog één keer het woord, Gea.
2: Ja, wie doet nog één keer het woord? Het hele lakai. Het lakai metbrengen.
1: Wat betekent dat?
2: Wat betekent dat? En dat helpt dus over. Inderdaad is dat een groep leu. Maar hoe neem je zo'n groep leu? En dan moet je dat niet te positief benoemen.
1: Nee, eigenlijk een beetje in negatieve zin.
2: Ja.
1: Nou, ik zeg kom maar op met een goede antwoord. 0548-68-1010. Ja, wij bedanken jou voor vandaag. En de goede antwoorden, ja, ik hoop dat ze binnenkomen. Maar dat is goed voor een waardebon van 10 euro.
2: Nou, middag. Daar moet je voor doen.
3: Nou, er komen wel wat antwoorden binnen. Sorry, ik zat er dwars doorheen. Ja. Vertel, sorry.
2: Dat geeft niks. Nee, maar als doe ik het vanmiddag, dan moet ik nog even bedenken. Maar ik kan er nog een eentje bieden, hoor, het een of de ander.
3: Oké. Nou, we gaan het horen.
2: Dat is wel een goed ding.
3: Is goed.
2: Nou, leuk.
3: Nou, dankjewel voor je tijd.
2: Heel graag dan. Fijne dag.
3: En een fijne dag.
2: Een beetje zonne kringt.
1: Ja, nou, het komt goed, hè, zegt men. Nou ja, daar straks meer over, Freddy Bouwman.
2: Ja, ik ga wel op Freddy wachten. Ik zie wel benieuwd, maar even vaker biedt gewoon heen.
1: Ja, meestal
3: ja,
1: wel.
3: Klopt.
1: Meestal wel. Nou, wie wenst toen een hele fijne wekken en fijne Pinksterdagen? Hoe zegt men dat ook op Riesus?
2: Pinksteren. Pinksterdagen.
1: Ja, okay.
2: Pasken en Pinksteren.
1: Pasken en Pinksteren op één dag valt.
3: Pinksteren.
1: Ja.
2: Precies.
3: Ik probeer het ook uit te spreken. Oké, dankjewel.
2: Heel gerne door, dames. Fijne dag. Wekken en tot volgende week weer.
1: Tot volgende week. Doei. Ja, groetjes.
3: Ajus. Nou, ik ga een plaatje draaien, want onze collega Hattie Vuit is namelijk 70 jaar geworden. Je kunt haar massaal feliciteren op Facebook. En ik weet dat zij deze plaat erg waardeert. Hattie, for you.

0: Speciaal voor onze collega Hetty Fuit. Morgenochtend zou ze met Lisbeth Leetink hier... Lisbeth, zou zij... de achternaam is veranderd. Is er morgen dus geen uitzending van Outfit. Maar we hebben hem onder de knop. Daar gaan we zo meteen naartoe komen, naar Freddy Paalman. Maar eerst ga ik nog een keer naar die draaiorgelplaat. Want hij is nog steeds niet geraden.
1: Oh, had ik niet gedacht.
0: En het is goed namelijk voor 2 broodjes lauwwarme beenham. Hier komt-ie. Welke plaat hoor jij? Hij is pittig.

0: No mixed bag.
1: Yeah. Goedemorgen, Freddy. Ja,
2: goedemorgen.
3: Een heel goeie man, een heel goeie man van Uitholpen. Van de weerkamer Uitholpen. Dus ja, je hebt een mooi dialect, dat is altijd mooi, hè?
2: Jazeker. Ja, nou, maar het weer zit er nu niet mooi uit. Tenminste, je riezen niet.
3: Helemaal goed, nee, dat klopt. Je hebt, ja, nou, ja, ik kom natuurlijk van Ora en dan leur ik van jongens van ja, de ring is mooi, maar je mag nu zo heen gaan de kraan maar een keer weer dichter draaien.
2: Nou, dat vind ik ook. Dat vind ik ook.
3: Ja, zo mag je geen natuurlijk niet. Ja, met de leur wat, dat is natuurlijk ook gekheid. Maar ik ben ook heel blij dat ik gelukkig aan het weren. Ik kan het allemaal bekijken, maar dan mag het worden en ik kan alle dingen meer. Maar ik kan het godzijdank ook gelukkig hier regelen.
2: Nee, is maar goed ook, Freddy.
3: Daar ben ik heel blij mee. Dan moet je ook niet willen.
2: Dus nee, zeker niet.
3: De meesten die wilt eigenlijk aan zo vallen, dus. Maar ja, we moeten vandaag nog en doen zuur appel inbieden, want vandaag is nog een dag met felle bewolking. Ook waar de zon erbij. Ook gaat er weer wat buien gaat ervan en in zo'n buien, daar kan toch ook nog weer een onweersklap in zitten. Ja, het blijft allemaal een beetje rammelig te maken. De bomenlucht is nog niet echt mooi op temperatuur. Dat betekent toch nog onstabiel. En vandaag ook nog met een storentje te maken. Maar de depressie zelf die ligt bij IJsland. Maar door de storing van die ligt toch de kroon nog vandaag nog eventjes met te maken. Dus vandoor dat we vandaag ook nog die buien hebben. En nog vallen we ook vandaag, vallen weens, hebben we vandaag ook nog die zo nadrukkelijk aanwezig uit het zuiden tot het zuidwesten. Maar ondanks die weens in de temperatuur wel goed. Dat is niet mis, want je wordt vandaag ook weer een graad of 18. Dus daar komen we nogal met lijm. Ja, dan gaan we eens heen, dan gaan we eens opmaken, zo richting het Pinksterweekend. Ja, dat gaat natuurlijk heel wat beter worden dan vuur wekken met die hemelswaardag en daarna. Ik heb toen al gezegd dat het niet zo best was. Dat is allemaal ook wel uitgekomen, want zo best is het inderdaad niet best. Het was ook smerig, koud en ook nog bij. Maar wie kunt nu de eerste komende tijd, tenminste sowieso, komen naar de... De wat dikkere jas aan de kaart, de zomerkleren kon aantrekken, de korte hozen die kan. Ja, ik zoek maar de korte hozen gedaan. Ja, alles kan weer luchtig gekleed worden, zomaar te zijn. Paraplu kon toeslaten, ring, jas en wil ook niet nodig. Die kan ook rustig en dus aan te lengen, want die wil ook namelijk niet nodig, want het geeft echt zomers worden. Ja,
2: oh, heerlijk, Freddy.
3: Ja, mij heeft alle kaarten op, je kunt in de keulte zitten. Fris weer en dan zo in één keer, hup, als de hoogdruksysteem allemaal op de goede plaats ligt, ja, en dan gaat het gebeuren. Het gaat vanaf man aan gebeuren. Vanaf man nou al mooi droog weer. De zon is er geregeld bij. En met man dan een temperatuur van zo ongeveer 22 tot 23 graden. En dat is al mooi met nummer. De wind die gaat inmiddels ook langzaam naar drein. Die zit man nog wel in die westhoek, maar die gaat langzaam drein. Want het hoge drukgebied, dat ligt nu in de buurt van Spanje. En dat trekt heel geleidelijk de komende dagen zo richting Frankrijk. En dan gaat het zo heinig richting Duitsland. En dan trekt het nog helemaal onze kant op. En dat betekent ook nog helemaal in die kern komt te zitten van het hoge luchtdruk. Bom Nederlands, dus dat betekent dus, ja, zullen, dan gaan we zo over en verder, maar we gaan in de dagen doen. Vrijdag, ja, vrijdag kan ik korte hoor aan, dus want vrijdag gaan we temperaturen van 24, 26 graden.
2: Oh, dat is niet wel heel, mooi.
3: Ja, mooi, hè. Ja, heel felle zonnen. Dus dat betekent ook voor de panelen valt er weer heel wat te verdienen voor de leur die ze allemaal hebt. Want de wind die komt daar uit het zuiden en de temperatuur die van dikke 24 van ongeveer 26 graden. Ja, zaterdag natuurlijk ook een mooie dag. Iedereen heeft vervriet, grotendeel dan. Dat betekent zaterdag temperatuur 27, 28 graden. Wie wel wat bolletjes hier naar al heen trekt, maar toch, de temperatuur is eigenlijk geweldig. En dat geldt eigenlijk ook voor eerst een Pinksterdag. Ja, Pinksterdag, de wind uit het zuidoosten. En wie doet er nog een skepske warm op, want wie gaat eerst een Pinksterdag naar temperaturen. Nou, ook zo rond tussen de 27 en de 28 graden.
2: Zo.
3: Ja, en dan gewoon aan Twitter Pinksterdag. Daar hebben we ook allemaal van genieten. Dus we kunnen allemaal vol op het terras zitten in het weekend. We kunnen zwemmen, ja, we kunnen fietsen, we kunnen wandelen. Ja, lekker luien in de zon in de achtertuin, waar je ook maar wilt. Alles kan. Want Twitter Pinksterdag, dan gaat de temperatuur ook zo rond die 28 graden. Met heel veel de zon. Geen wolkje er zo goed als geur. Dus hoe mooi met hem. Ja, en de dagen daarna voor de leur die nog mooi vrij hebt, ja, geniet er maar van. Want ook dinsdag een temperatuur nog hoger. Bij vallen zonnen, gauw dan zo richting 29 graden. Tien. Ja, Tien, het is ongekend hoe dat gaat. Ja, en dan kijk je de rest van de week en dan gaan we door. Dan hou ik toch dat volgende week vrijdag echt mooi zomers weer. Temperaturen gaat wel langzaam iets naar beneden. Dat kan ook, want dit is natuurlijk ook weer absurd. Want normaal houden we een recht op een graad of 16e. Dus dan gaan we dan vrij warm zitten. Maar ja, zolang zit erop en dan pas door Noord wordt er langzaam ietsjes weer minder qua temperatuur. Maar niet de extreme kool, maar toch. Ja, voor de komende tijd. Dus vanaf man tot sowieso een dikke volle wekker is het mooi zomers in Nederland droog. Heel veel zonne. Dus ja, ik zou zeggen, helemaal geen reden naar buiten aan de gang. Mooi beliem hier.
2: Lekker. Heerlijk, ja.
3: Ja, toch?
2: We verheugen ons erop,
3: ja,
2: Freddy.
3: Ik zag er wel een tijdje aankomen. Maar dan moet ik, hier kreeg ik natuurlijk nog meer weersystemen. Ik heb nog met meer weersystemen hier te maken. Je kan het allemaal hier zien. En dan kan ik het mee bekijken, jongens. Want ja, alles moet wel op één lijn zitten. Als er nog wat modellen nog een beetje twijfelachtig bent, ja, dan moet je altijd oppassen. Maar nu betrachten de modellen allemaal op één lijn. Dat dit allemaal gaat gebeuren. Alles wat ik te nu doe. Voor de ogen hebben zenen op mijn beeldscherm. Alle weerkaarten. Dan die begot allemaal vuur. Dat het echt een hele mooie wekker gaat worden. Dus ja, als je geen leu, als je in de gelingen bent, zou ik er maar zeker van genieten.
2: Dat gaan we zeker doen, Freddy.
1: En dank je wel weer voor jouw tijd. En dank je wel voor dit leuke bericht.
3: Ja, dat is zeker. Ja, ik kom ook rustig gewoon een keer weer met wat minder natuurlijk. Maar dat weet je. Ik ben de man van goede nieuws. Ook slechte nieuws, maar ook vertellen. Maar ik wil de leuke natuurlijk geen raad voor de ogen erin. Maar zoals je weet, in weer is nooit zeker. Want het kan altijd nog weer veranderen. Ja. Niet natuurlijk wel, maar dan moet je altijd ook... altijd oppassen bij je natuurlijk voor zelf. Je kreeg heel goed weer op hoe word je van nou, is dat weer goed neus of hoe. Ja, je bent daar direct toe dan heel scherp om af. Dat is gewoon zo, maar dat geeft ook niet. Dat mag ook, natuurlijk. Maar dit zit wel goed. Dus wat dat betreft wil ik vanaf deze minuut de weerkamer uitholpen. Wil ik jullie en ook de luisteraars hele goede Pinksterdagen toewensen. Geniet er lekker van. En wie spreekt met elkaar heel graag weer volgende week woensdag rond. Zelfde tijd rond de klok van 11:30.
1: Dankjewel. En ook goede Pinksterdagen.
2: Ja, ook namens ons.
3: Okay, dan. Doeg! Dankjewel.

0: zo schattig, hè, hoe je dat net zegt. Ach, dit is het nummer van mijn schoonmoeder. Ja, mijn schoonmoeder, die was helemaal gek van DMS Roussos. Ja, erg leuk. Ja. Ik weet nog wel dat we ooit voor jaren terug een keer gedraaid hebben voor haar. Ja, dat blijft wel hangen, hè.
1: Ja, dat blijft.
0: Ja, maar dat is wel heel erg leuk.
1: Je eigen mammy, die zou vrijdagjarig zijn.
0: Ja, klopt, ja.
1: Waar blijft de tijd, hè?
0: Ja, waar blijft de tijd, ja, zeker.
1: Ik ga hem nog een keer laten horen, de draaiorgel. Hij is niet geraden nog. Hij is lastig, hij is pittig.
0: Ja, blijkt dus. Nou ja, anders houden we hem erin.
1: En ik dacht, hij is
0: gaan
1: zo
0: we
1: makkelijk.
0: Gaan we er een eentje geven?
1: Volgende week, hè?
0: Okay.
1: Of nu?
0: Nee, doe volgende week.

0: Nou, daar gaat hij. Zo. Want jij hebt nog een vraag namelijk. En dat is ook een hele makkelijke.
1: Ja,
0: nou, makkelijk vandaag.
1: Ja, heel makkelijk. Nou, die luidt als volgt. Dat is dan goed voor een slagroomtaart. Die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden bij het warenhuis met het rode logo. Ik pak de paling in. Wat betekent dat? Ik pak de paling in.
0: Ik wil even terugkomen op... Je had het over, hij komt ook uit Duitsland. Maar dat is niet zo.
1: Oh, maar hij heeft wel in het Duits ooit een keer een film gespeeld.
0: Ah.
1: En denk, mag dat? Mag ik er een hint bij geven?
0: Ah, jawel.
1: Ik bouw die een Schloss. Heeft hij ook gespeeld in een film. En daar ben ik als meisje zijnde heen geweest. Was ik nog heel jong, 8-9 jaar.
0: Nou.
1: Dus dat is heel lang geleden.
0: Goed, dus als jij het antwoord weet op 2 broodjes lauwarme Benam. En wat was ook alweer voor die grote taart? De vraag?

0: op het laatste moment nog een telefoontje. Eens even kijken. Ik doe nog even een stukje plaats.
1: Ja.
0: En doe ik een klein stukje plaats. Zo. En dan komen we zo meteen bij je terug.
1: Waar is je terug?

0: het laatste moment nog een telefoontje. En ook dat antwoord is goed. Dus nog beide loodjes trekking.
1: Klopt.
0: Toegevoegd. Hetty, aan jou het woord.
1: Nou, ik heb inmiddels de loodjes getrokken. Lakai. Ja, wat betekende dat nou? Ja, de hele bende die kan dan vertrekken. Of de hele troep mensen kan vertrekken. Het goede antwoord was dat dus. De winnares is Tineke Nijhuis. Dan hadden we... Ik pak de paling in. Nou, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga er vandoor. Geraden door Jan Schepping. En hij wint de slagroomtaart. Gefeliciteerd allemaal.
0: Ja, en de draaiorgel die blijft erin zitten. Die is er niet uit.
1: Ja, raad de plant ook. Dus dat gaat allemaal mee naar volgende week.
0: Wens ik jou ook een heel goed Pinkster toe.
1: Ja, alle luisteraars ook. En jij ook.
0: En alle luisteraars.
1: En genieten van het mooie weer.
0: Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het reageren. En veel plezier vanavond met Marlees Schreurs. Zij presenteert Crazy Horses tussen 7 en 8. Morgen dus geen outfit, maar morgenavond tussen 8 en 10. The Brothers Koster. 200% Koster. Dag.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op hun medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en

0: zeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro.

0: Deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
2: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari.

0: En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
3: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
5: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
3: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond New Country. Ik heb nieuws voor jullie meegenomen, concertagenda. En ik ga wat meer blues draaien in dit uur. Beginnen met Chris Stapleton, echt bluesrock. En ik heb de ACM Awards en de uitreikingen daarvan meegenomen. Waarvan de absolute winnaar, Entertainer of the Year, gewonnen is door Cody Johnson. Ik heb twee liedjes van hem meegenomen. Hij won met het liedje The Fall als Entertainer of the Year. En een liedje van het één laatste album van hem, Human, The Devil Album, ik heb meegenomen, Till You Can't. Het liedje gaat over dat niks oneindig is. Dus alles is eindig. Dus bel je moeder als het nog kan. Doe de dingen die je wil. Doe de dingen waar je van droomt. En ga leven. Daar gaat dit liedje over. Till You Can't. Cody Johnson.

Cody Johnson, die pakt de grootste titel op de ACM Awards in Las Vegas. En Ella Langley pakt 7 awards. Cody Johnson, hij was niet alleen Ella Langley die de aandacht trok. De titel Entertainer of the Year, waar mannen en vrouwen genomineerd werden, ging het toch echt naar Cody Johnson. En daarmee liet hij sterke concurrenten achter zich. Onder andere Lou Combs, die hier in Nederland gaat optreden in een uitverkocht Amsterdam Arena. Jelly Roll, Megan Montgomery en Chris Stapleton, die hem vorig jaar won. En Morgan Wallen, Lainey Wilson. Lainey Wilson heeft al liedjes gespeeld tijdens opkomst, als het ware, van de ACM Awards. Dus zeg maar het intro, een liedje deed zij. Erg mooi om te zien ook. Ik zou zeker ook even terugkijken als je daar filmpjes over gaat opzoeken. Maar ook Ellen Langley pakte 7 awards. Dat viel eigenlijk best wel direct op. Ze won in totaal 7 prijzen en ging volledig door haar categorie heen, alsof het vanzelf ging, staat hier. Haar nummer, Choosing Texas, die ik heb meegenomen, bleek de grote motor achter haar succes. Ze werd onder andere bekroond met de Female Artist of the Year en Artist Songwriter of the Year. Ook Song of the Year en Single of the Year gingen naar Choosing Texas, waarmee ze zowel als artiest en songwriter werd erkend. Het voelde als een echte doorbraak in de new country wereld, maar tegelijkertijd ook de bevestiging van wat al veel fans langer zagen. Daarnaast viel ook de samenwerking met Riley Green op, die je nou op de achtergrond hoort, met de nummer Don't Mind If I Do. Met Langley als gastgitarist won Music Event of the Year. Dus 7 prijzen voor best wel een nieuwe artiest. Ella Langley, ik heb meegenomen, inderdaad, Choosing Texas. Prachtig liedje.

Zoals ik al een paar weken aangeef, is er een fantastisch evenement eind deze maand in Emmen. Voor de laatste keer, de vijfde en de laatste keer, komen Ilse de Lange, Bob Wayne, de Hillbilly Moonshiners, Hannah Eldridge, Easterfield, heb ik wat van meegenomen, Sunken Lands enzovoort. Op het terrein van rugbyclub Emmen is dat heel makkelijk te vinden. Super gezellig festival. Ze hebben daar verschillende podia. En ze werken met zo'n afwisselingssysteem. Dus ene kant opbouwen, andere kant spelen. En zo over en weer. Er zijn mooie balen. Je kan er heerlijk zitten. Ik hoop dat het erg mooi weer gaat worden. En dat je daar lekker brew, een lekker biertje kan drinken. Wat ribs kan eten. En vooral heel veel goede muziek kan luisteren. Kaarten zijn er nog. De early birds waren al uitverkocht. Waren €35. Regulier ticket daarna tot 1 januari €40. En een gewoon kaartje kan je voor nu kopen voor €49,50. Prachtige line-up. Ilse Lange, Bob Wayne. Bob Wayne heb ik ook wat van meegenomen. Maar eerst Easterfield. Ik heb een enige album van hen meegenomen. De Honky Tonk Sessions. Ik heb het over The Great Unknown.

Jeetje, wat lekker. Zo hoort gewoon blues te klinken, toch? Dus wil je nog één keer meemaken, Roots, Rips and Brews? Dit is je laatste kans. Het is een jubileum, het is een reunie en het is een afscheid in één. In 2026, de vijfde en de laatste editie van Rips, Roots and Brews. En ja, ze begonnen in 2022, vers uit de coronaperiode. Als kleinschalig festival met goede rootsmuziek, barbecue en sfeer. Samenkomen in een ontspannen sfeer staat hier. Hier staat ook, dankzij jullie, bezoekers, vrijwilligers, partners, artiesten, groeit dit uit tot een festival waar ze enorm trots op zijn. En mede daarom hebben ze ook besloten dat de vijfde editie de laatste zal zijn. Het wordt volledig georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers. En de groei van het festival en zijn organisatie, tijdinvestering en verantwoordelijkheden worden daarom ook steeds groter. De kosten voor het organiseren van het festival zijn natuurlijk ook flink gestegen. En daardoor hebben ze ervoor gekozen om het wel betaalbaar te houden. Maar het financiële risico wordt steeds groter. Ze hebben al, wat ik zei, behoorlijk wat early bird tickets verkocht. En een regulier kaartje is €50 voor zo'n line-up. Daar kan je niet veel van zeggen, denk ik. Ze vieren het dus nog één keer. En dat doen ze niet zomaar. Voor deze laatste keer hebben ze Ilse de Lange gestrikt. Uit Twente. Leuk, hè? Zijn in Drenthe. Een van de grootste namen van de Nederlandse roots en country music. Ik vind de verdere line-up persoonlijk wat mooier dan de headliner. Maar ja, wat ik zei, Centerfield en Sunken Lands, Bob Wayne ga ik nu een liedje van draaien. Maar Easterfield, wat je nou hoort op de achtergrond, waar je net twee liedjes van hoorde. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg gaaf, zulke muziek. Easterfield, ook omdat ze bluesrock een beetje gespecialiseerd zijn, hebben ze een hele leuke cover gemaakt. Daar ben ik niet zo van de covers, behalve als het goed gejat is, zeg ik altijd. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Ik weet niet, kennen jullie Harry Musquet van QB and the Blizzards? En Harry van de QB and the Blizzards, Musquet, organiseerde het bluesfestival in Gollo. En dat is dit jaar op 20 juni. Headliner Midland op vrijdag en op zaterdag Brad Paisley. Enige concert in Nederland. Hij heeft nog wat concerten staan hier in Europa. En George Thorogood en de Destroyers ga ik zo ook nog wel wat van draaien. Maar eerst luister even mee. Apple Knocker Flophouse.

Oordeel zelf even wat je zelf het leukste vindt. Ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen. Toch deze, hè?

En ik kan wel uren zo doorgaan. Maar dat gaan we niet doen. We gaan jullie twee vrijkaartjes geven. Wil jij je vrijkaartje voor dit fantastische evenement op 30 mei zaterdag? Het wordt natuurlijk fantastisch mooi weer. In Emmen mag je mij een berichtje gaan doen. En wie weet win jij die kaartjes. Mijn naam is Marleen Schreurs. Ik heb een Facebook-account. Kan je een berichtje op achterlaten. Of op crazyhorsesradio350@gmail.com. Wie ook komt is Bob Wayne. En Bob Wayne heb ik een liedje van meegenomen. En dan neemt het Headed to the Country.

Ik ga verder met de laatste twee liedjes van dit uur voor deze week. Iedereen bedankt voor het luisteren. Blijf je platensuggesties doorgeven. En als je kans wil maken op vrijkaartjes, laat het me weten. The Mavericks.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
3: Die hebben teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
2: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: De omroep voor Rijssenholten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl.

0: Mariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
1: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
0: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwsuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel over

0: Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op... die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum... om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben... om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen... tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting... door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk... wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verwennen je oren.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact, dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.